0: is die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach en Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Govert-Jan, de vorige keer hebben we Irene Stolp hier gehad.
2: Ja.
1: En die vertelde over Festival Oude Muziek in Utrecht, die op dit moment plaatsvindt. Het thema van deze editie is retorica in de muziek.
2: Ja, de ondertitel van het Festival Oude Muziek is dus muziek spreekt. En dan het Engelse let's talk. Ik vind dat zelf niet zo gelukkig gevonden. Want let's talk, dat gaat meer van de dialoog uit. Naar elkaar een praatje maken.
1: Ja.
2: Maar de muziek kan ook spreken zonder dialoog.
1: Ja.
2: Het gaat om dat de muziek spreekt. Muziek spreekt, muziek vertelt. En dat is eigenlijk begonnen in die tijd van de retorica. Dat de spraakkunst, de welbespraaktheid, want dat is ons Nederlandse woord ervoor, die werd als het ware getransponeerd naar de muziek. Dus eerst leerde je om zo te spreken tot een gehoor. Dat is gehoor. Ja, door jou geraakt werd, bewogen werd, dat je ze meekreeg in jouw voorkeuren, dat ze op jou stemden of stemden voor een bepaald ding, of dat ze meegingen in jouw boosheid naar iemand toe. Beroemd is natuurlijk de rede van Julius Caesar over Brutus en Shakespeare. En Brutus is een achterwaardig mens, dat is het beroemdste voorbeeld van hoe je een zaal meekrijgt. Toen dachten ze in de eind van de Renaissance, begin barok, ja, maar dat gaan we ook met de muziek doen. We gaan de muziek zo uitvoeren dat de tekst goed te verstaan is, maar dat het ook meteen helpt om de bedoeling van de tekst, de inhoud van de tekst, over te brengen bij de mensen. En dat werd een kunst op zichzelf. Het was al een hele oude kunst, bij de oude Grieken al. Aristoteles is er al mee begonnen. Die wist al wat het waard was om goed, welbespraakt te spreken. En er zijn natuurlijk meer Grieken geweest, en vooral bij de Italianen is het Cicero geweest, die daar ook de redenaarskunst heeft ontwikkeld in de Senaat. Moest je dan de andere senatoren overtuigen van jouw ideeën, en je moest meekrijgen in de stemming. Dus het was een heel belangrijk doel. En er was ook altijd publiek nodig. Hè? En die retorica is dus zo ook vaak een belangrijke tak van onderwijs geworden op de scholen. Bach heeft nog op zijn lagere school al, zijn eerste lagere school al, retorica gehad. Dus dat was heel bekend. En steeds meer werd benoemd hoe je nou in muziek die retorica kon omzetten tot effect. Het kiezen van een bepaalde maatsoort, bepaalde instrumenten, bepaalde overdrijvingen of verminderingen, dissonanten, vals klinkende momenten, rusten. En dat werd een heel fadimekum van truc, zou je kunnen zeggen. Ik heb nog op het gymnasium geleerd. Ars, je zou zeggen, dat woord ken ik wel, dat is kunst. Nee, ars zei, die leren altijd, betekent drie dingen: kunst, kunde, meesterschap en kunstje. Het ligt allemaal licht tegen elkaar aan. Het kan ook gauw een truc worden, pas op. En er waren ook jongens in die tijd van Bach die die trucendoos open konden maken, maar het zegt ons niks. Dus dat gaat nergens over. Want de inhoud moet er wel zijn. Als er geen inhoud is, dan kan de retorica alleen maar een dom spelletje worden. Nou, die mensen kennen we wel, praten om het praten.
1: En kunst is eigenlijk altijd het gevolg van ontwikkeling. Kunst ontwikkelt zich.
2: Als een reflectie op wat er in de wereld gebeurt.
1: Precies, een reflectie of een verbetering of een verandering.
2: Maar de kunstenaar heeft meestal een boodschap.
1: Ja.
2: Picasso wil met zijn Guernica ons raken van wat hier gebeurd is in Guernica met dat bombardement door de nazi's.
1: Ja.
2: Dat is zo vreselijk. Ik ga jullie laten voelen hoe erg het is. Daarvoor ga ik de kunst gebruiken.
1: Ja.
2: Bach heeft een geloofsinhoud en die gaat hij in muziek omzetten om ons te raken.
1: Het is wervend.
2: Het heeft een wervend doel.
1: Het is wel grappig, want voor deze week van Geen Dag Zonder Bach, overigens te beluisteren op de concertzender, zijn we ook stil gaan staan bij de retorica. En daar hebben we met name een aantal uitvoeringen van Fox Luminis gekozen. En ik moet zeggen, ik had op een gegeven moment dus de keuze tussen een uitvoerder zoals onze bekende Loets en Voigt-Luminus, maar ik heb toch voor Voigt-Luminus.
2: Interessant.
1: Omdat het zo. Het is ontzettend wervend. Hoe zij.
2: Overtuigend.
1: Overtuigend hoe zij hun uitvoering doen.
2: Ja, Loets leggen we zich wat meer nadruk op het dansante van Bach. Het is heel licht, het is wervelend.
1: Ja.
2: En ik denk, Voigt-Luminus heel erg. Kijk, vooral het koor en het orkest speelt niet zo'n grote rol. Dat zijn gewoon zangers die ontzettend goed zijn allemaal. De vrouwen en de mannen allebei.
1: Ik weet niet wat het is, maar als ik muziek uitzoek en ik kom bij Fox uit, dan dan word ik erin gezogen.
2: Ja, natuurlijk vergeleken bij Loets is het altijd een vaste groep, hè, Voigt-Luminus.
1: Ja.
2: En bij Loets zijn heel vaak andere mensen.
1: Ja, Loets is heel goed. En, maar nu we het over die retorica hebben, ik vind dat ze dat heel goed doen.
2: Ja, Voigt-Luminus is vooral goed voor die eerste cantates van Bach, die nog echt uit die oude sfeer komen. Als waren de Renaissance druipte nog aan door. Buxtehude en zo en Schütz. En later dan in Leipzig, dan gaat het nog meer om goede violisten, goede fluitisten en zo. En dus wordt het orkest veel belangrijker.

0: En dus als je dan ook terugkijkt op het leven van Bach, dan zie je dat ook die fase in Keuten, waar hij dus noodgedwongen was om zijn geniale scheppingskracht om te zetten in muziek, om daarvoor instrumentale muziek te maken. Hij mocht niet orgel spelen, maar dat was vals. En hij mocht geen muziek laten horen in de kerkdienst, geen cantates. Dus wat doet hij? Hij zet het allemaal om in instrumenten. En later krijg je dat terug in die cantates en passionen in Leipzig. Dan heeft hij dat geïntegreerd. Maar die instrumentale muziek van Bach, die spreekt ook wel. Die cellosonates en die vioolsonates en partitas, die hebben een zeggingskracht. Dat is een mooi woord, is dat, hè? Zeggingskracht.
1: Ja.
0: En waarom vinden wij muziek vervelend als het ons niks te zeggen heeft? Dat ze moeten verhalen in zitten. Moet
1: nou,
0: het vertellen.
1: Kijk, als je zo'n uitzending samenstelt, ja, dan hou je natuurlijk rekening met je waarvoor je het samenstelt. Ja. De luisteraar. En nou, je weet altijd wel, er zijn altijd voorkeuren bij luisteraars. Ja. De ene houdt niet van orgel, de andere vindt klaverzymbool vreselijk. Ja. Dus je probeert een beetje van alles te combineren in een soort boeket van klanken en van, ja, muziek. En met retorica, shoots bijvoorbeeld, daar had ik al even het moment van, oei, daar wordt heel veel gesproken, gezongen. A cappella ook heel veel.
0: Ja, precies.
1: Wij zijn in deze tijd niet meer gewend om ergens in te duiken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wel een probleem. We willen graag veranderingen. Het moet steeds weer anders. En er moeten wendingen in zitten. En dit is natuurlijk zo'n stuk van Schütz. Is bijvoorbeeld de Johannes Passion. Die hij...
0: Je wordt een beetje neus echt opgedrukt, bedoel je?
1: Ja, je wordt echt
0: naar die tekst
1: opgedrukt.
0: Als magnetisch aangetrokken.
1: Ja, en het is dus
0: Je wordt gedwongen te luisteren.
1: Precies, ja, ja. Het is niet meer vrijblijvend.
0: Aha, interessant. En... Nou, meneer Schütz zal er erg blij mee zijn als je me dat vertelt.

0: Ja, ik dacht op een gegeven moment, er moet even een stukje viool tussendoor of zo, om het hapbaar te maken. Maar dat is natuurlijk onzin.
1: Ja, maar die viool solo kan ook zeggingskracht hebben.
0: Ja.
1: In festival oude muziek hebben we dan mevrouw Saladin. Ik zeg altijd een beetje stout, Saladin met de toverlamp. Maar haar viool is natuurlijk de toverlamp. Ja. Daar doen ze mooie dingen mee.
0: En
1: een goede violist die spreekt. Het spreekt me aan, zeg ik ook. Zeggen we ook, hè?
0: Ja.
1: Ja. En dat is interessant dat die retorica dan ook voor de instrumentale muziek geldt. Niet alleen voor muziek met woorden. Dus dat is een heel interessante ontwikkeling. Dat het alleen maar eerst ging om goede redens af te steken. Om de mensen te bewegen om iets te doen. Te stemmen of te kopen. En dat langzaam via religieuze muziek ook instrumentale muziek wordt. En Mozart, die gaat er nog mee door met die retorica. En als je zijn pianoconcert hoort, zijn het eigenlijk allemaal opera's. En dan komt een pianosolotje, dan komt de tuinman binnen, dan komt er een ander pianosolotje, dan komt de boze graaf binnen. Snap je? Het gaat gewoon door. Muziek spreekt. Ik denk dat die oude wetten van die retorica nog steeds gelden. En ja, als iemand van het kabinet of in de Tweede Kamer saai praat, dan gaan we zeppen, hè? Zo werkt dat.
0: Ja.
1: Ja, we moeten wel geboeid zijn. Ik ben het helemaal niet eens met Wilders. Maar ik zeg dan, hij praat wel erg goed, die vent. Ik snap wel dat mensen voor hem vallen. Wilders beheerst de retorica.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dan, je zegt, ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar hoe kan je nagaan?
0: Ja.
1: Hitler deed, kon het ook.
0: Ja, dat is, die heeft het zoals herontdekt.
1: Ja, ja, maar dat is haast eng. En ja, Churchill natuurlijk ook.
0: Ja, en de andere mensen proberen het nog steeds.
1: Dark Knight, hè, weet je wel zo.
0: Ja. En hoe heet het? De uil van...
1: De uil?
0: Nee, nee, hoe heet die? Van
1: Fabeltjeskrant?
0: Nee, dat moeten we niet doen.
1: Nee.
0: Punt.
1: Je bent er meteen er even uit.
0: Nee, ik ben...
1: Ik moest al wat vertellen over de retorica.
0: Ik zit even te denken hoe ik... of ik daar een stukje muziek bij pak nog. Maar goed... met het radio maken, programma maken, dit programma, deze podcast, maar ook Geen Dag Zonder Bach. Je probeert altijd zo optimaal mogelijk iets te maken, samen te stellen. En dat gaat soms ten koste van je inhoud. Want je wil dat iedereen die ernaar luistert dat aangenaam vindt.
1: Precies.
0: En vindt dat je een goede muziekkeuze hebt en goede uitvoeringen laat horen. Dus het bekroopt me even van hoe de retorica werkt. Dat werkt niet altijd voor ieder oor.
1: Nee, ik denk dat je daar een ontwikkeling in moet hebben meegemaakt.
0: Precies.
1: Maar er zijn natuurlijk wel redenaars die het hele volk kunnen bereiken. Dat scheelt. Maar ik denk dat de mensen die bij Bach in de kerk kwamen om naar de preek te luisteren en zijn kantaten, ja, gewend waren aan de dominees om goed te luisteren. En, oh, deze dominee is goed. En ja. Dan, die Bach doet het ook wel leuk. Dus die oren waren wel geoefend.

0: Nee, want kijk, die retorica heeft hij al zo geïntegreerd dat die eerste cantatas zijn onovertrefbaar. Heel veel mensen hoeven die Leipzig cantatas hoeven helemaal niet.
1: Ja.
0: Zo interessant is dat, hè? Maar heel veel mensen kennen ze ook niet eens.
1: Ik moet zeggen dat Fox Luminis me daar wel bij geholpen heeft.
0: Ja, maar die doen haast nooit Leipziger cantatas. Nee. Haast niet. Nee. Dat is hun ding niet.
1: Ja.
0: Ja, zij spreken ook veel meer in die taal van die vroege barok. Later, dus als vroeg barok heet dat dan. Zo voor 1600, omstreeks 1600. Tijd van Shakespeare ook, hè? Taal, taal, taal.
1: Ja.
0: En dan zie je de ontwikkeling naar de romantiek toe is. Steeds meer, steeds langer, steeds groter. Grote orkesten. En dan in 1900 zitten we met 150 man op het podium. En Bach deed er met 4. Hè? Dus dan ga je van muziek ook naar klank.
1: Ja.
0: Naar sound. En dan krijg je natuurlijk de hi-fi en de grote boxen en de grote versterkers. Dan ga je sound toe.
1: Ja.
0: En in sound zit geen verhaal meer.
1: Nee. Toen ik me verdiepte in dit hele thema retorica, toen kwam ik een aantal componisten tegen, waaronder inderdaad natuurlijk Monteverdi met de Maria Vespers. Maar ik stuitte ook op Constantijn Huygens.
0: Ja.
1: En dat wilde ik eerst dus in onze Bach-show doen.
0: Mm.
1: En ik dacht van, nou, dat moet Irene Stolp maar in een ander programma doen. Ja. Want dat is eigenlijk zo extreem anders.
0: Ik weet er weinig van me af, maar het is heel boeiend.

0: horen aan mij als een voorbeeld van een arrangement.
1: Mm-hmm.
0: Het heet geloof ik ook niet officieel een arrangement, maar het is eigenlijk gewoon een concerto grosso van Handel. Maar dan op bepaalde momenten laat hij het helemaal los. En ook de instrumentatie is echt fascinerend met slagwerk en alle blazers en alles. Dus soms herken je totaal het stuk van Handel en soms raakt het helemaal uit het oog door alle torentjes en stadsgezichten die hij er eigenlijk op plakt. Mm-hmm. Als een soort 3D bovenop dat stuk. En dat vond ik zo een toestemming. Mm-hmm. Ik vond het zo'n toestemming naar mijzelf toe om inderdaad, want soms dan ben je iets aan het bewerken en mijn normaliter was eigenlijk mijn aanpak gewoon, nou, ik pak de score en ik begin gewoon dingen in een muziekprogramma te zetten en dan pas ik het een beetje aan en gewoon gaandeweg en ik denk een beetje, hoe zou je dat spelen? Inderdaad, het meeste wat ik bewerk is voor blokfluit, dus nou, daar heb je een gevoel voor. En het meeste wat ik bewerkte was ook voor amateurs, voor zomercursussen, dus dan merk je op een gegeven moment ook van, oh, dit is helemaal niet handig op blokfluit, dus dat moet ik helemaal niet doen voor zo'n zomercursus. Wat is idiomatisch, bla bla bla bla. Dus nou, daar word je redelijk snel wel ook handig in. Maar op een gegeven moment begon ik te merken dat ik tijdens het arrangeren soms hele andere ideeën had. En ik dacht, oh, wat stout, dat mag allemaal niet. En die Schoenberg heeft me een beetje ook een toestemming gegeven van, nou, een arrangement is echt ook een beginpunt eigenlijk voor je eigen creativiteit. En om juist ook te vinden, wat kun je vinden in dat stuk, wat misschien in het origineel niet te horen is of minder te horen is. Kun je bepaalde stemmen misschien naar voren brengen of kun je een ritmiek naar voren brengen of een polyfonie of kun je bijna een soort fantasia er eigenlijk uithalen.

0: Concert voor strijkkwartet en orkest van Arnold Schoenberg door het Lennox Quartet en het London Symphony Orchestra onder leiding van Harold Faberman. In het eerste gedeelte van dit gesprek met Robert de Bree kwam ook folkmuziek, bij gebrek aan een beter woord, ter sprake. Muziek waarvan de energie ook bijvoorbeeld terug te horen is in de opname van L'Arpeggiata. Christine Ploir,
1: ja.
0: Waar je ook een stuk van op je lijst hebt staan, hè? Daar hoor je dat ook. Het is en heel erg bijna keurige, zou je kunnen zeggen, mooie renaissance barokmuziek. Maar je voelt gewoon van, dit zou ook gewoon op een Italiaans dorpsplein,
1: ja,
0: in 1550 met een dansende menigte en iedereen een beetje dronken.
1: Ja.
0: Beetje, zoiets.
1: Ja, nee, precies. En daarom had ik ook, ik ben er altijd door gefascineerd geweest. Ik had ook gedacht om de Les Mystères de Voix Bulgaire bijvoorbeeld erop te zetten. Dat was de eerste keer eigenlijk dat ik dat gevoel opeens had. Mm. Dat dat zo opkomt. Is natuurlijk ook heftig bewerkt. Hè, of gearrangeerd. Rather. Maar dat je ook echt dat oergevoel voelt. En dat ik dan soms ook dacht van bij klassieke muziek van, hè? Het is soms bijna zo, we zijn zo ver weggeraakt van daarvan, dat het voor mij soms opeens een beetje plat valt of zo. Mm. Dus dat is iets wat voor mij heel belangrijk is, om te proberen ergens dat te voelen. En dat ook bijvoorbeeld bij, als ik soms organiseer ik een jam sessie of zo, en dan merk je ook dat dus klassieke muzikanten dat allemaal helemaal hebben.
0: Ja.
1: Als ze de toestemming krijgen om dat te doen.
0: Die toestemming waar je het over had.
1: Ja.
0: Van, het mag.
1: Ja.
0: Het hoeft niet per se zoals het moet.
1: Yeah.

0: Ja, ik vond overigens Lau Noa, die hapje, wat een ontdekking zeg.
1: Ja, hè? Ja,
0: ongelooflijk. Ja. Spaanse zangeres, gitarist.
1: Catalaans, ja.
0: Of Catalaans, ja. En die speelt echt alsof er 12 computers aan het rekenen zijn geweest om het te laten kloppen. Ongelooflijk, ja.
1: Ja, en het mooie daarvan was, ik ben dat via zo'n interview online ook tegengekomen, dat zij zegt dus dat haar proces is eigenlijk heel organisch.
0: Mm-hmm.
1: Dus zij kent ook blijkbaar geen muziektheorie. Mm-hmm. Nou, dat zal nu wel weer anders zijn, maar in oorsprong, dus daar heb ik ook geprobeerd een wat vroeger nummer te vinden. En zij zit gewoon met haar gitaar en met de melodieën die ze heeft. En ze gaat gewoon van de ene plek naar de volgende die logisch voelt, die ergonomisch voelt en die bijna ook door een soort intuïtie en een gevoel wordt ingegeven.
0: Hmm.
1: En ik vind dat zelf ook altijd heel interessant, ook bij een piano, omdat ik natuurlijk niet zoveel kan. Dus kom je ook soms vast te zitten in hele bepaalde patronen die je technisch alleen kunt.
0: Hmm.
1: Om ook inderdaad te denken van nee, oké, ik zet nu gewoon mijn vingers zo neer. Kijken wat er komt en dan ga ik hier naartoe.
0: Mm-hmm.
1: Oké, en dan ga ik daar wel weer mee aan de slag. Zonder per se te weten van zo'n 13 kruis, bla bla bla, whatever. En dat vond ik heel inspirerend inderdaad. Dus ik denk ook dat dat een hele goede manier kan zijn. Ook Charino staat bekend als een autodidact, in ieder geval in het begin. En Telemann ook trouwens, die zegt dat ook, dat hij nooit les heeft gehad. Hem allemaal gewoon heeft uitgevonden door te arrangeren en op te transcriberen en te componeren. Dus ik vind dat gegeven heel interessant. Dat je eigenlijk als autodidact, in ieder geval in het begin, allemaal dingen kunt gewoon uitproberen. En dat je daardoor ook soms andere paden bewandelt. Vooral vanuit je eigen instrument ook. Omdat je dat instrument heel goed kent. En daar dus ook dingen kunt ontdekken die een componist misschien moeilijker abstract kan bedenken over je instrument. Maar omdat jij weet, omdat je ooit een rare fout hebt gemaakt. Oh, wow, wat is deze klank?
0: Mm.
1: Oh, dus dat kan blijkbaar.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld. En ja, daarom vind ik dus die Lau Noa eigenlijk nog extra interessant. Omdat dus, zoals je zegt, dat klinkt heel berekend. En die man die dat interview doet, die doet op een gegeven moment ook zo'n hele heftige analyse met alle akkoorden. En die allemaal heel verrassend zijn als je het inderdaad bekijkt uit een soort normatieve analyse. Maar voor haar was het gewoon, ja, maar dit is logisch. Dit is gewoon de volgende stap die ik wil doen. Dus ik vond dat heel inspirerend. En het resultaat is gewoon geweldig mooi natuurlijk.
0: Ja.

0: Ja, misschien is dat wel een aanbeveling aan componisten. Ga nou eens gewoon spelen op een instrument wat je helemaal niet goed beheerst. En ontdek wat er allemaal kan buiten je kader.
1: Ja. Ja, we hebben op een gegeven moment van Gabriel Parejon ook zo'n stuk gekregen. Dat had hij voor ons gecomponeerd voor een duo dat ik had. En dat heeft hij inderdaad gedaan. Hij heeft gewoon een maand lang op fluiten allemaal dingen zitten doen. En dan kom je inderdaad... Nou ja, sommige dingen zijn een beetje raar. Maar er waren toch bepaalde dingen die hij zo ontdekt had. Waar je van denkt van... Wow, ja, daar was ik zelf gewoon nooit opgekomen. En je krijgt toch een nieuwe klankwereld.
0: Ja. Ja, dat is een vermogen. Net zoals Garth Knox, die ook op je lijst staat, die dat kan. Op het instrument wat heel erg wel zijn eigen instrument is. Maar die dan zo denkt van anything goes. En gewoon maar kijken waar we uitkomen.
1: Ja, ja, daarom. Want ja, dat was ook natuurlijk een beetje de vraag. Hè, wat had mij geïnspireerd of beïnvloed? Nou, die Garth Knox, die stukken. Dat was echt een moment dat ik op een gegeven moment een maand lang gewoon een volle verbijstering heb zitten luisteren van... Wat is het, hoe kan dit? En je merkt inderdaad wat je zegt. Je merkt gewoon dat hij allemaal dingen heeft onderzocht en geprobeerd. Ik heb ook op een gegeven moment heel erg onderzocht. Wat kun je met multiphonics doen? Hè? Want je had al gezegd, dus inderdaad, het is een soort fout blaas. Dan kun je één of soms twee extra klanken krijgen. Maar heel... en ik dacht, ja, maar wat gebeurt er nou als je dat op twee instrumenten tegelijkertijd doet? En vooral de lagen. Dus ik had ook allemaal gaten afgeplakt. En dan krijg je dus allemaal hele bijzondere geluiden. Die ook eigenlijk die je wel kunt bereiken. Soms met computermuziek. Mm-hmm. Maar nou ja, niet echt anders analoog, zeg maar. Dus hij heeft me toen echt heel erg geïnspireerd. Om ook gewoon dingen te proberen. En inderdaad gewoon een paar uur daar te gaan zitten. Met die twee grepen. En te kijken, oh wat. Oh. En dan kom je opeens na twee uur erachter van. Oh wacht, als ik zo blaas en die fluit een beetje eruit haal. Oh, dan komt er opeens een nieuwe klank uit.

0: Is dat stuk van Kachapadia? Geen componist waar iedereen van gehoord zal hebben, denk ik. Is dat ook iets in die richting? Echt een andere wereld waar je in terecht komt.
1: Ja, ja, ik was op een gegeven moment helemaal geobsedeerd door minimal music. Nou, dan ga je natuurlijk à la Reich. En op een gegeven moment ook zo'n busreis naar Polen. Dat doe je als student dan nog. Mm-hmm. En dan gewoon alleen maar music for 18 musicians. Gewoon op loop, ja. Geluisterd. Ja. En helemaal... Ja. Ah. Ja. In een soort nirvana terecht, ja. Of zo. Maar goed, dus al die Amerikaanse componisten en natuurlijk Louis Andriessen en de Nederlandse versies daarvan. Vond ik allemaal geweldig. En toen op een gegeven moment, via een blog, toen ik werkte... Oh ja, ik werkte toen bij Duis Music. Dus toen was ik ook veel meer weer... Op een gegeven moment heb ik een beetje de moderne muziek achter me gelaten. Maar toen kwam ik bij Duis Muziek te werken. Dan moest ik weer allemaal dingen gaan beluisteren en... Nou, allemaal heel veel dingen voor me open gegaan. En toen ook wat blogs gevolgd. En op een gegeven moment was er een blogpost over Italiaanse minimal music uit de jaren 70, geloof ik. Die helemaal anders was. Ik dacht, oh, nou, fascinerend. Ik vind het altijd heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Nou, toen ben ik dat gaan luisteren. En dit was een van die stukken die echt helemaal, ja, mijn hoofd hebben opengereten ben. Ook omdat je dus inderdaad wel die computer sounds hebt, hè, eigenlijk, die erin zitten. Wat ik nog nooit bij die andere componisten had gehoord. Behalve, er is iets ook heel mooi van de Steve Reich, dat Different Trains heet.
0: Ja,
1: het,
0: ja, Different Trains, ja.
1: Met die teksten. En ook daar natuurlijk, hè, net zoals met die aperci, dat die tekst ook muziek wordt. Hè.
0: Ja.
1: Maar goed, bij dit, ik vond het gewoon zo'n andere kleur hebben en zo'n ander gebruik van het gegeven van minimalisme. En ja, ik kan het verder ook niet goed beschrijven meer erover. Dus je moet inderdaad echt beluisteren. Ja, dat was ook gewoon weer een moment dat ik dacht van, ik heb alles wat je met die minimal dingen kunt doen al wel gehoord. En ja, ik had ook compositielessen bij meneer Fiumara en zo. Dus ook zelf mee bezig. En ook te kijken wat kan er nog, hè, op dat vlak en zo. En dan hoor je zoiets en denk je van,
0: ja.
1: Wauw, het is gewoon fascinerend als iemand dus toch iets anders helemaal kan doen. Ja.
0: Robert, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft.

Dit is de Concertzender met Ongehoord, ons programma met net verschenen nieuwe muziek. Vandaag aandacht voor twee cd's. De eerste met muziek van filmcomponisten, maar dan niet in het genre waarin ze het bekendst zijn geworden. Op de tweede cd staan alle tonadas van de Spaans-Cubaanse componist Joaquim Marianin Gulmel. Op het label Pentatone verscheen onlangs een album met werken van drie Amerikaanse componisten die vooral heel bekend zijn geworden door hun filmmuziek. John Williams, Bernard Herrmann en Hugo Friedhofer. Op deze cd staat echter juist geen filmmuziek, maar een soloconcert, twee orkestwerken en zelfs een kamermuziekstuk. De inmiddels 94-jarige Williams behoeft eigenlijk geen introductie als filmcomponist. Hij heeft in zijn 70-jarige carrière scores voor meer dan 100 films geschreven, waaronder heel beroemde. Maar gedurende zijn hele loopbaan schreef hij ook soloconcerten en orkestmuziek. Neem bijvoorbeeld het duistere Essay for Strings uit 1965 dat u zometeen als eerste gaat horen. Daarna klinkt Souvenir de Voyage uit 1967 van Benjamin Herrmann, die vooral bekend is geworden door zijn samenwerking met Alfred Hitchcock. Herrmann woonde al geruime tijd in Engeland toen hij het stuk schreef. Wellicht verklaart dat de pastorale sfeer. Oorspronkelijk was Souvenir de Voyage een klarinetquintet, maar Hans Sørensen maakte er een bewerking voor klarinet en orkest van. Beide werken worden gespeeld door het Singapore Symphony Orchestra onder leiding van Joshua Tan. Klarinettist Ma Ewe is straks de solist in Souvenir de Voyage, maar hier is eerst het Essay for Strings van John Williams.

Ensemble 415 speelt het strijkkwintet op is 62 nummer 1 van Luigi Boccherini. Gaan we naar Ludwig van Beethoven, geboren in 1770. Cellist Annette Bijlsma en pianist Jos van Immerseel brengen Beethoven sonate nummer 3 op is 69 in aangroot.

De sonate voor cello en piano nummer 3, opus 68 in A groot van Ludwig van Beethoven. Met cellist Anner Bijlsma en pianist Jos van Immerzeel. Dit alles in de ochtendeditie van de Concertzender. Alle informatie over de muziek, zoals de speellijst, die vindt u op onze website concertzender.nl. Johann Wilhelm Wilms, onze volgende componist, werd in Duitsland geboren, maar vestigde zich en werkte ook in Nederland. Hier is zijn zesde symfonie, opus 58 in D-klein. Anthony Hellstedt dirigeert Radio Kamerorkest, een symfonie dus van Johann Wilhelm Wilms.

Het Radiokamerorkest in de zesde symfonie van Johan Wilhelm Willems. Dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de concertzender elke morgen te beluisteren van 7 tot 10. Johannes Brahms schreef veel liederen en andere vocale muziek. Het nu volgende Schicksalslied uit 1871 wordt gezien als een romantisch werk. U hoort een uitvoering met Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent en Orchestre des Champs-Élysées. Schicksalslied van Brahms.

Van Julius Röntgen was dit de sonate voor altviolen en piano in C klein. Met altviolist Herbert Kever, pianist Markus Schirmer. Tijd voor muziek van Edward Grieg, die trouwens heel erg bevriend was met Julius Röntgen. Hier is van Grieg de suite voor strijkorkest opus 40 met als ondertitel Uit Holbergs tijd. Dat is muziek uit 1885. Hier is het Mito Kammerorkest onder leiding van Sergei Osawa.

Dat was uit Holbergs tijd, deze suite voor strijkorkest opus 40 van Edvard Grieg. Seiji Ozawa dirigeerde het Mito Kamerorkest. Tot slot van onze ochtendeditie hier bij de Concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk, met dank aan Muziekweb. Morgen zijn we natuurlijk weer met de ochtendeditie vanaf 7 uur. Wat dat betreft, graag tot.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik u om de week een aantal nieuw uitgebrachte cd's met oude muziek presenteer. De afgelopen twee zomermaanden moesten we het doen met een aantal herhalingen uit het afgelopen seizoen. Nu kunt u weer luisteren naar muziek die recent op cd is verschenen. En voor de eerste muziek keer ik terug naar de 13e eeuw en wel naar een van de opmerkelijkste figuren uit de middeleeuwse Nederlandse literatuur, Hadewijg. Er is weinig over haar bekend. Ze leefde vermoedelijk in de eerste helft van de 13e eeuw en behoorde tot de religieuze vrouwenbeweging die toen in Brabant en het prinsdom Bluik tot bloei kwam. In de schaarse middeleeuwse bronnen wordt ze beschreven als een charismatische vrouw die anderen hielp bij hun geestelijke ontwikkeling. Centraal in haar werk staat één begrip, minnen. Daarmee bedoelt Hadewijg veel meer dan de menselijke liefde. Minnen is voor haar de goddelijke, scheppende kracht die in alles aanwezig is. Haar gedichten gaan over het verlangen naar die liefde, maar ook over twijfel en pijn. Daarbij vermengt ze de taal van de Hoofse liefdespoëzie met religieuze mystiek. Er zijn 45 liedteksten van haar overgeleverd, maar die bevatten geen muzieknotatie. Lange tijd werden ze dan ook beschouwd als strofische gedichten. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat Hadewijg zeer waarschijnlijk bestaande melodieën gebruikte waarop ze haar eigen teksten schreef. En vooral Franse liederen hebben daarvoor model gestaan. Van meer dan 20 liederen konden zo de melodieën op die manier worden gereconstrueerd. 14 daarvan zijn nu vastgelegd op de nieuwe cd Grote Minnen, Spirituality of Love van het label Prospero, uitgevoerd door het ensemble Vocamee. 4 vrouwenstemmen worden gecombineerd met historische instrumenten als harp, draailier, positief orgel, vedel en luit en dat levert een fraai tijdsbeeld op. Ter illustratie kunt u luisteren naar 2 liederen. Eerst hoort u het openingslied van de cd, Om Grote Minnen, waarin meteen die dubbelheid van Hadewijgs minnen aan bod komt. Enerzijds schenkt ze troost en geluk, anderzijds brengt ze angst en beven. En daarna die vogelen zijn zo blijde. De titel, De Vogels zijn nu blij, laat een heel ander kenmerk van haar poëzie horen. Hier gebruikt ze de natuur, de wisseling van de seizoenen, bloemen, vogels en het lengen van de dagen als spiegel voor het innerlijke leven. 2 liederen dus uit de 13e eeuw in een moderne reconstructie door Vocamee, Om Grote Minnen en Die Vogelen zijn zo blijde.

U hoorde het ensemble Voca mee met twee liederen van de 13e-eeuwse Brabantse mystica Hadewijg. Om grote minnen en die vogelen zijn zo blieden. Het komt van een nieuwe cd van het ensemble en die is uitgegeven door het label Prospero. Voor de volgende nieuwe uitgave maak ik graag een sprong van zo'n 4 eeuwen naar de Duitse barok en naar een componist die tegenwoordig nauwelijks nog bekendheid geniet, Johann Michael Nicolai. Hij werd waarschijnlijk in 1629 geboren in Urishalben, een klein dorpje in de omgeving van Weimar, en overleed in 1685 in Stuttgart. Over zijn opleiding is vrijwel niets bekend, maar die moet grondig zijn geweest, want Nicolai stond in hoog aanzien als instrumentalist, componist en pedagoog. Aan het Hof van Stuttgart was hij onder meer verantwoordelijk voor de opleiding van jonge zangers. Zelf speelde hij de violone en vrijwel zeker beheerste hij ook de viool en de viola da gamba. Van zijn instrumentale muziek is weinig bewaard gebleven. Twee verzamelingen die in bronnen worden genoemd zijn zelfs geheel verloren gegaan. Maar een aantal van zijn sonates bleef gelukkig wel bewaard in 17e-eeuwse handschriften. Op een nieuwe, door het label Rijeka uitgebrachte cd van het Franse ensemble La Chiron staat de viola da gamba centraal. In het 17e-eeuwse Duitsland won de viool weliswaar steeds meer terrein, maar de gamba bleef er een belangrijke plaats in nemen. Nicolai schreef muziek waarin de gamba niet alleen als basinstrument fungeert, maar waarin de verschillende stemmen als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek gaan. Ik laat u als luistervoorbeeld graag luisteren naar Nicolai's sonate en suite in C groot voor twee basgamba's met basso continuo. Die bestaat uit een preludium, een fantasia, een driedelige sonatesectie, een giga en tenslotte een chaconne.

U hoorde het ensemble La Quairon met een sonate en suite voor twee basgamma's en basso continuo van de Duitse componist Johann Michael Nicolai. Samen met een aantal andere werken van de componist is de muziek vastgelegd op een nieuwe uitgave van het label Ritzerkar. Van Duitsland ga ik graag met u naar Italië om daar kennis te maken met opnieuw een componist die tegenwoordig vrijwel vergeten is, Niccolò Mestrino. Hij werd in 1748 geboren in Milaan en moet in zijn jeugd het bijzonder levendige muziekleven van die stad hebben meegemaakt. Hij was waarschijnlijk een van Pietro Nardini's leerlingen en dat was een van de beroemdste Italiaanse violisten van zijn tijd. Van hem zou Mestrino een manier van vioolspelen hebben geleerd waarin grote virtuositeit werd gecombineerd met expressie en gevoeligheid. Dat Mestrino zelf ook een uitzonderlijk violist moet zijn geweest, blijkt wel uit zijn loopbaan.

Van Niccolò Mestrino was dit zijn vioolconcert nummer 6 in E groot, uitgevoerd door de violiste Plamena Niki Tassova, die ook de leiding had over het ensemble Les Éléments. In de tijd die deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Viol nog rest, vraag ik uw aandacht voor de door Passacaglia uitgebrachte cd La Nobiltà di Milano, waarop de ensembles The Breathtaking Collective en Cappella Mariana, onder leiding van cornetist Bruce Dickey, muziek ten beste geven uit het Milaan van rond 1600. Een stad die muzikaal wellicht in de schaduw stond van steden als Venetië en Florence, maar waar een bijzonder rijke muziekcultuur bloeide. Op de cd staan werken van onder andere Giuseppe Gallo, Giovanni Paolo Cima en Agostino Soderini. Die laatste was organist van de Santa Maria della Rosa kerk in Milaan. Van hem hoort u het negenstemmige motet Ipse Sum Desponsata. Dit gezegd hebbende neem ik vast afscheid van u. De speellijst van dit programma is na te lezen op de website van de concertzender. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Welkom bij De Wandeling, dit is de concertzender. 8 strijkers, maar de grootste klankwereld van een volwaardig orkest. Dat is wat George Enescu in gedachten had toen hij op zijn 19e zijn octet in C groot componeerde. Franse verfijning, Duitse constructie en de hartstochtelijke kleuren van Enescu's Roemeense achtergrond. Dit alles weet hij te verwerken in een werk dat allerminst klinkt als een jeugdwerk. 4 delen die zonder echte onderbrekingen in elkaar overgaan, met thema's die terugkomen in andere gedaantes, zorgen ervoor dat deze monumentale compositie 1 hecht geheel vormt. U hoort nu Enescu's octet in C groot, opus 7, uitgevoerd door Quatuor Eben en Belcha Quartet.

U heeft kunnen luisteren naar de Litouwse Rhapsodie opus 11 van Mieczysław Karłowicz door de BBC Philharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica, die geheel is gewijd aan de orkestwerken van Karłowicz, kunt u gaan luisteren naar het symfonisch gedicht Stanisław en Anna Oświęcim, opus 12. Volgens Adolf Kibinski, autoriteit op het gebied van Poolse muziek, is dit simpelweg het meest geniale orkestwerk ooit in Polen gecomponeerd. Stanisław en Anna zijn broer en zus, maar hopeloos verliefd. Stanisław besluit om de paus te vragen om hun relatie te zegenen, maar bij thuiskomst is Anna overleden. Stanisław sterft kort daarop van verdriet. De 17e-eeuwse legende inspireerde vele Poolse kunstenaars. Muzikaal gezien worden het Stanisław en Anna-motief omspeeld door het derde sinistere thema, geïntroduceerd door de basklarinet, dat de basis vormt voor de begrafenismars waartoe het symfonisch gedicht onverbiddelijk in uitmondt. Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier.

En met het symfonisch gedicht Stanisław en Anna van Mieczysław Karłowicz door de BBC Philharmonic onder leiding van Jan-Pascal Tortelier komt er een einde aan deze aflevering van Radio Romantica. De uitzending stond vandaag geheel in het teken van deze onbekende Pool die componeerde in het eerste decennium van de 20e eeuw. Het programma werd vandaag voor u samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. En deze week hele mooie cantates en veel nieuwe cd's. Boeiende cd's, moeten we zeggen. En we beginnen vandaag met een hele mooie cantate, vind ik zelf. Namelijk nummer 58. Ach Gott, wie manches Herz leidt. Die hebben we niet zo lang geleden gedaan, maar dat doet niet toe. Hij blijft even mooi. En we hebben daar een mooie uitvoering van. Met Hanna Blazikova, de sopraan. Dominique Werner, haar bas. En die doen het goed samen in de duetten. En ze worden begeleid door het Kirchner Bach Concert onder leiding van Alfredo Bernardini. Die kennen we.

U hoort de kantate 58, Ach Gott, wie man Herz leidt, uitgevoerd door Hannibal Zikova, Dominique Wörner en het Kirchheimer Bachconcert onder leiding van Alfredo Bernardini. En wij gaan door met muziek voor luid. Een prachtige cd met luidmuziek, namelijk de Prelude, Fuga en Allegro in S groot, BBV 998. Origineel is dat voor luid geschreven. En je gaat luisteren naar Evangelina Mascardi op de luid dus.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Rond 1920 was een groepje jonge componisten in Parijs van mening dat de Franse muziek te veel gedomineerd werd door Duitse romantische invloeden. Ze hekelden de gewichtige toon en bombastische klanktaal van Wagner en consorten. In plaats daarvan streefden ze naar een speelse lichtheid. Hun motto was l'art pour l'art, wat inhield dat ze muziek componeerden om de muziek zelf, zonder diepere betekenis of allerhande bijbedoelingen. In 2019 wijdde het Peter de Grote Festival een aantal concerten aan de kamermuziek van deze vernieuwers, die bekend staan als de Groupe de Six, of kortweg Les Six. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een compilatie van de concerten die wij op 21, 22 en 26 juli 2019 hebben opgenomen in respectievelijk de Concertboerderij in Valthermond, de Koepelkerk in Veenhuizen en de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. We beginnen met een van de meest vooraanstaande leden van de Groupe de Six, Francis Poulenc. Hier is zijn trio voor hobo, fagot en piano, een werk dat hij componeerde tussen 1924 en 1926.

U hoorde Roger Kramers, hobo, Joop Bremer, fagot en Nata Tsvireli, piano, in een trio van Francis Poulenc. Hoewel de Groupe de Six een Franse avant-garde-beweging was, bevond zich onder de leden ook een Zwitsers staatsburger, Arthur Honegger. Van hem hoort u nu de driedelige vioolsonate nummer 1 in Six Klein.

Dat was de eerste vioolsonate van Arthur Honegger, zoals die op zondag 21 juli 2019 werd uitgevoerd door violisten Flore Lecoultre en pianist Tobias Bosboom. De opname werd gemaakt in de concertboerderij in het Drentse Valthermond. Die avond klonk er ook een werk van het enige vrouwelijke lid van de groep de Six, Germaine Taillefer. Dit is haar hommage à Rameau, een partita uit 1964 voor twee piano's en slagwerk.

U hoorde Hommage à Rameau van Germaine Taillefer, het enige vrouwelijke lid van de Groep de Six. De uitvoerenden waren Paul Komen en Nata Tsvireli Piano, die geflankeerd werden door vier slagwerkers van de Youth Percussion Pool. We verlaten Valthermond en gaan naar Veenhuizen op de grens van Drenthe en Friesland. In de Koepelkerk aldaar speelde het Hermitage Quartet op maandag 22 juli 2019 dit strijkkwartet van Darius Milhaud. Dat is opgedragen aan Paul Cézanne.

Zo klonk het Ermitage Quartet, bestaande uit Jacobine, Rosemond en Floor Lecoultre viool, Francine Schatborden altviool en Will McLeish cello. Ze speelden het eerste strijkkwartet van Darius Milhaud, een compositie uit 1912. 4 jaar later schreef Milhaud een achttal liederen waarin zijn Joodse achtergrond doorklinkt. Ze worden nu gezongen door Klaartje van Veldhoven, die daarbij op de piano begeleid wordt door Paul Komen.

Applaus van het publiek in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen, waar sopraan Klaartje van Veldhoven op vrijdag 26 juli 2019 de liederencyclus Poème Juif, Joodse gedichten, van Darius Milhaud ten gehore bracht. Het concert in Hoogeveen werd vervolgd met een vioolsonate van Georges Auric. Dit minder bekende lid van de Groupe de Six componeerde voornamelijk filmmuziek. Zijn vierdelige vioolsonate in G groot dateert uit 1936.

Eva Stegeman en Joram Isch-Hurwitz speelden de vioolsonate van Georges Auric. Tot slot keren we terug naar de bekendste vertegenwoordiger van Les Six, Francis Poulenc. Hier is zijn sextet voor piano en houtblazers in de herziene versie uit 1939.

U hoorde Ties Roorda, fluit, Roger Kramers, hobo, Yfienke Hogeveen, klarinet, Joop Bremer, fagot, Hanna Girten, horen en Natta Zwirelli, piano. Zij besloten de avond rond de Groep de Cis in de Hoofdstraatkerk van Hogeveen met het sextet van Francis Poulenc. De afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar een bloemlezing uit 3 concerten die plaatsvonden in het kader van het Peter de Grote Festival 2019. De opnamen werden voor de concertzender gemaakt door Jaap Zijp en Tom Dunnebier en geproduceerd door Kees van de Wiel. Tot zover deze aflevering van Concertzender Live, die werd samengesteld door Matthijs Dekker. Alle programmagegevens van deze uitzending zijn terug te vinden in onze app of na te lezen in de gids op onze website concertzender.nl. We hebben nog een klein beetje tijd over en daarin hoort u pianomuziek van Erik Satie, gespeeld door Ivan Penkoff.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Dat was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot de volgende keer.

Welkom bij Shades of Blue. Mijn naam is John F. Klaver en dit is alweer uitzending 12. Wat betekent dat we dus een jaar bezig zijn. Ik hoop dat jullie met veel plezier luisteren. Ik ga voorlopig nog even door, want ik doe dit met veel plezier. Zeg, vandaag gaan we luisteren naar Josh Smith, de Amerikaanse bluesgitarist. Hij was vorige week in Nederland. Daar heb ik helaas geen opnames van, maar ik heb wel opnames van hem live at the Spud. En Spud is een ander woord voor potato, voor aardappel. En dan bedoel ik natuurlijk de Baked Potato, de beroemdste club in Los Angeles waar iedereen wil spelen. En Josh Smith heeft daar een album opgenomen, Live at the Spud. En we gaan luisteren naar Pusher, Letting You Go en Where's My Baby.

Dat was George Smith. Wat een fantastische gitarist. Hij speelt heel veel met Joe Bonamassa samen en produceert ook albums voor andere artiesten. Het is een druk man. We gaan verder met iemand die was ook een aantal maanden geleden in Nederland. En dat is Os Noy. Hij heeft een nieuw album gemaakt. Dat heet Fun One. En er staan een aantal eigen stukken op, maar ook een aantal oude standards, jazz standards. Maar hij heeft ze in een nieuw jasje gestoken. We gaan luisteren naar Fun One, dat is een eigen nummer van Os, en Darn That Dream en Milestones. En dat zijn dan weer oude jazz standards. Hier komen ze.

0: Welkom, luisteraar. U luistert naar het programma Musicians Corner op de Concertzender. En vandaag is mijn gast bassist, componist en bandleider Tjitse Vogel. Tjitse werd geboren in Gorredijk 13 juni 1958... en heeft als contrabassist aan het Conservatorium van Den Haag gestudeerd. Maar hij is tevens componist, bandleider in de jazz en geïmproviseerde muziek. Daarnaast speelt hij ook piano, ventiel, trombone en marimba. Zijn muziek is een mengsel van jazz en wereldmuziek. Hij is sinds 1976 actief in klassieke muziek en vanaf 1978 ook in de jazz. Werkte samen met Chano, zeg ik nou goed? Chano. Dominguez, Chet Baker, Louis Andriessen, Charlie Rouse, Iraqi Music Ensemble, Greetje Bijma en Steven Kamperman en nog veel meer internationale en nationale muzici. Eind jaren 80 richtte hij met Paul Weiling de groep 4-in-1 op. Tevens begon hij toen samen te werken met fluitist Mark Alban Lotz in het duo To Do, waarmee ze van 1992 tot 1995 uitgebreid toerde door de net bevrijde DDR. In de jaren 90 formeerde hij de groep Vogel 5, waarmee hij een cd opnam die uitkwam op Vogels eigen platenlabel Lop Lop, dat meer dan 45 titels uitbracht, onder andere 10 van Vogel zelf. In 1997 richtte hij zijn Vogelkwartet op, waarmee hij enkele albums maakte. Hij was oprichter van het Global Village Orchestra en kwam met Weiling met de groep Ming Principal, die Chinese muziek combineerde met westerse geïmproviseerde muziek in 2003. Van 2000 tot 2004 maakte hij deel uit van het Guillermo McGill Quartet met onder andere Julian Argeles, Chano Dominguez en Dave Liebman. Ook maakte hij deel uit van de groep Pan Project met Nikos Tsilogiannis en van het trio Hemelbestormers van Rembrandt Frerichs. Vanaf 1988 leidde hij talloze workshops, seminars en muziekweken, onder andere in en rond Utrecht en Friesland. Hij gaf les aan de Universiteit van Utrecht. Hij was lid van het bestuur van de Beroepsvereniging van Improviserende Muzici, de BIM, en van de Swing. Welkom Tjitse. Vertel nog even waar Swing voor staat.
1: De Stichting Workshops in Nederland. En dan weet ik de G niet meer.
0: Oké, okay. Swin dus.
1: Eigenlijk, wat, dat is in mijn herinnering afgekort.
0: We gaan luisteren naar het eerste stuk, Body and Soul, in de versie van Jimmy Blanton en Duke Ellington.

0: Body and Soul van Jimmy Blanton en Duke Ellington. Jimmy Blanton, nooit van gehoord. Wat weet je van hem?
1: Nou, ik contrabassisten, daar ben ik niet de enige in, die weten heel veel van deze man. En die zijn er altijd, nog steeds door geïnspireerd. Wat we nu net gehoord hebben, is een van de 8 tracks op een sessie samen met Duke Ellington, die hem ontdekt had en ook in zijn band opgenomen, van een op dit moment van die opname, ik dacht 21-jarige contrabassist, die 2 jaar later overleden was door TBC. En eigenlijk heeft hij in die 8 opnames de contrabas voor de jazzmuziek uitgevonden. Ze hebben aan die muziek, in die muziek gebracht. Hij strijkt een melodie, wat daarvoor eigenlijk nog nooit zo gebeurde.
0: Je bedoelt eigenlijk, sorry, de contrabas als solo-instrument, ja, want daarvoor toch?
1: Ja, maar ook de begeleidingstaken heeft hij een stevige, inspirerende invloed op gehad. Maar hij heeft het instrument, voor, zou kunnen zeggen, geherdefinieerd voor de jazz.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. We moeten door.
1: Ja.
0: En we gaan door met een stuk van Mingus. Het heet Prayer for Passive Resistance. En de feature is voor Yusuf Latif.

0: Mingus and Yusuf Latif in Prayer for Passive Resistance. U luistert naar de Concertzender, naar het programma Musicians Corner. Vandaag is mijn gast Tjitse Vogel, bassist, componist en hij speelt nog een heleboel meer instrumenten, maar die heb ik al opgenoemd. Ga ik niet nog een keertje opnoemen. We gaan luisteren naar iets heel anders en dat is een stuk van Debussy, de cello sonate part 2, serenade of serenade zou hij gezegd hebben. Modérément animé. Tjitse, ga je gang. Waarom dit stuk?
1: Nou, ik ben opgegroeid met Debussy eigenlijk. Dat is voor mij ook een van de, samen met Stravinsky, Bartok, een van de grote muzikale helden. En ja, de cello, en daarvoor deze keuze ook, is een instrument wat heel dicht qua melancholie, qua zingen, qua ook percussiviteit. Bij percussiviteit.
0: Ja.
1: Bij de contrabas zit. En de muziek van Debussy, die heeft, ja, die verbindt heel veel dingen. Moderniteit, maar ook klank, maar beeld, maar ook de kunst van zijn tijd, die soms ook heel erg impressionistisch was. En ja, dit is eigenlijk een punt waar die sonates in de, hij, dit is een van de drie laatste sonates die hij in de laatste 2 jaar van zijn leven geschreven heeft. En daarin komen een heleboel van zijn lijntjes samen. Van iemand die ik dus heel erg bewonder.
0: Ja.
1: Waar ik heel erg van hou. En ik ben ook blij dat ik deze opname heb kunnen vinden met Sol Gabetta op cello. En Hélène Rimbaud op de piano. Dat zijn ook twee fantastische, ik noem ze maar even meiden, want ik ben denk ik ouder dan zij. Maar daar heb ik ook heel veel van genoten.
0: Ja, we gaan er zo meteen even over doorpraten. Maar ja, we gaan eerst even luisteren. Debussy's cello sonate part 2, serenade.

0: Debussy, deel van zijn cello-sonaten. Nou, dat is later in zijn leven geschreven. Want het zit zo tegen de moderniteit aan. Ja. Wat moet ik denken? 1920, 1930, zoiets?
1: Nou, hij is gestorven in 1917.
0: In 1917.
1: En dit is ik denk in zijn sterfjaar of jaar daarvoor.
0: Ja, ja.
1: En in zekere zin somt het een heleboel kunst in zijn tijd op. Is kunst ook veel meer, schilderkunst ook, beeldende kunst, iets geworden waarbij je als kijker eigenlijk meedoet. Er is zoveel multi-interpretabel aan. En dat geldt ook bij dit stuk. Er worden eigenlijk aan heel veel verschillende stijlen gerefereerd. En het is een verhaal wat je eigenlijk, nou, het is meer een gedicht misschien. Elke keer dat je een gedicht leest, kan het zich op een andere manier aan je tonen.
0: Ja.
1: En dit stuk, ik heb het al weet ik hoeveel keren gehoord. En telkens ontdek ik weer wat nieuws.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Maar je zei schilderkunst, beeldende kunst. Aan welke componist, aan welke muziek kon hij refereren?
1: Ik denk dat hij beïnvloed is vooral door Franse componisten. En dat waren eigenlijk mensen als Saint-Saëns, zijn tijdgenoten. Die hij, en dat is lastig, allemaal voor mijn gevoel overklast heeft.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus in die zin, hij is meer iemand die zelf dingen uitgevonden heeft.
0: Ja.
1: Denk maar aan de Franse impressionisten. Ja. Die waren ook zo nieuw. Die hadden op een gegeven moment een stroming. Dat was de mensen die onaf schilderijen maakten.
0: Ja, ja.
1: Want je moest het namelijk zelf afkijken.
0: Ja, ik snap
1: en dat,
0: het.
1: Stravinsky heeft die beïnvloed in het geval van Debussy. Ravel heeft die beïnvloed. Prokofiev. Eigenlijk Stravinsky en hij zijn beide componisten het meeste de echo in de 20e eeuwse muziek constant horen doorklinken.
0: Ja. Maar waarom is dit latere werk verreweg minder bekend dan het vroegere werk van Debussy?
1: Nou, ook omdat het kamermuziek is. Dat vraagt toch iets meer luisterconcentratie. Want hij heeft La Mer en alle nocturnes. Die orkeststukken, daar kun je iets meer in indalen, gaan zwemmen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En hier moet je even op afstand naar gaan kijken. Even van links naar rechts.
0: Ja.
1: En dat maakt het gewoon...
0: Ja.
1: Nou, Marshall McLuhan, de mediaman, die zei, je hebt twee soorten media. Je hebt hot medium en je hebt een cool medium. Hot medium, dat is zeg maar de tv, komt op je af. Of beeld. Dingen die makkelijk verteerbaar zijn.
0: Ja.
1: Koude media moet je zelf eerst op kouwen.
0: Ja,
1: daar moet je de tijd voor nemen.
0: Dus het is meer de jonge Debussy is meer music for the millions?
1: Nou ja, laat ik zo eens. Ik zou het hopen. Ik wens het de miljoenen toe. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
0: Ja. Gaan we eventjes naar de inhoud, zal maar zeggen, van de muziek. Dat allereerste deel dat cello aan het woord is, dat is toch geïmproviseerd? Dat kan toch niet anders?
1: Nou, mooi, het is toch heerlijk?
0: Het
1: is niet zo. Maar dat je die spontaniteit erin kunt.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En dat je het, moet ik zeggen, deze uitvoering is ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: Want ze kunnen ontzettend goed op elkaar inspelen. En dat maakt dat je eigenlijk nog meer dan bij een wat strengere letterlijke versie een verteller van twee vertelsters van dat verhaal hoort.
0: Ja.
1: Waardoor je al een klein beetje wat meer mogelijkheden voorgeschoteld krijgt dan iemand die het heel keurig maat voor maat eigenlijk als een één toonhoogte vertelt. Als het verhaal.
0: Die bijzondere effecten op de cello, ook uitgeschreven, denk je?
1: Ja, daar zijn ook allemaal. Dat was eigenlijk voor strijkers in die tijd relatief nieuw. Bartok heeft bijvoorbeeld, Béla Bartok, het tijdgenoot en ook beïnvloed, heeft daar ook allerlei technieken ontwikkeld. Flageoletten bovenop flageoletten, waardoor je hele hoge tonen krijgt bijvoorbeeld, die hier op een gegeven moment ook voor ziet komen, waardoor het gewoon het geluidsspectrum is heel erg uitgebreid. En daar zijn ook notatiemanieren voor.
0: Ja.
1: Zoals hij dat voor de piano ook heeft gedaan.
0: Ja. We gaan door.
1: Is goed, het is veel mooie muziek.
0: Zo is het. En dat is eindelijk een stuk waar je zelf op meespeelt. Contrabas in dit geval. Ja. Het stuk heet Triads.
1: Ja, of Sentimental Triads. Dit is mijn compositie. En ik speel het hier met mijn goede vriend Paul Weiling.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Van de CD New Amsterdam Reflections, onder leiding van Paul Weiling, hoorde het stuk Triads. Mm-hmm. New Amsterdam Reflections, Tjitse, dat roept bij mij op dat het iets met New York te maken heeft.
1: Ja, en dat klopt inderdaad hoor, want op een gegeven moment zijn Paul en ik, we waren al heel lang bevriend, zijn we samen een ruime maand op een beurs die we kregen. We vroegen hem aan en we kregen notabene een studiebeurs voor New York.
0: Berkeley, zei je?
1: Nee, New York. Ja. Dus gewoon een beurs.
0: Oh, en daar een beurs, sorry.
1: Nou ja, we konden betalen om 2 keer per avond een concert bij te wonen. Ah. Omdat die clubs waren best wel duur. En ik kan me nog herinneren dat ik een eerdere leraar van me tegenkwam, Essiet, ook een Essiet. En die speelde notabene met Elvin. Elvin Jones, dat is gewoon de god op het slagwerk. Ik heb daar heb grenzeloze bewondering. En ik kwam er binnen en het eerste wat ik moest doen was hem de hand drukken. Nou, ik ben niet zo idolaat van mensen snel, maar ik weet nog wel dat ik mijn hand een week lang niet gewassen heb. Maar goed, Paul en ik die zaten daar samen in New York. Hebben ook heel veel. Ik heb een paar leuke lessen gehad van mensen als Santi Di Briano, Mark. Ben even de andere achternaam kwijt. Maar fijne mensen. En toen kwamen we ook in een kroegje. Daar was David Trons in zijn eentje aan het spelen. En daar waren we echt best wel onder de indruk ook. Omdat hij
0: en Dave Stronzo is een slide-gitarist.
1: Ja, hij heeft een aantal slide-achtige technieken ook. En dat maakte eigenlijk een heel ander instrument daarvan.
0: Ja.
1: En toen heeft Mark Paul het initiatief genomen om Trons uit te nodigen. Ja. En hier anderhalve week of 2 weken tournee te organiseren.
0: Ja.
1: Daarna zijn we de studio ingegaan en hebben deze plaat opgenomen.
0: Ja.
1: Dat is, ik kan me nog herinneren, het was -20. Och. En voor het geluid van mijn contrabas was dat perfect. Levensgevaarlijk, want je kunt scheuren krijgen. Maar het hout is zo droog dat alles... Het is zo crisp, zeg maar. Het is zo helder, het wordt geluid. En dat hoor ik nog steeds terug als ik mezelf hoor spelen.
0: -20 in Nederland.
1: -20, ja.
0: Bijzonder. Ja. Bijzonder. Het volgende stuk is weer heel iets anders. En dat is een klassiek stuk van Gustav Mahler.
1: Oh ja. Ja.
0: Een deel uit Das Lied von der Erde.

U hoorde delen uit de soundtrack voor de film Little Buddha, gevolgd door een selectie uit de soundtrack van de miniserie Wild Poems, alle gecomponeerd door Ryuichi Sakamoto. Sakamoto's invloed op de moderne muziek is enorm geweest en hij wordt vaak geprezen om zijn innovatieve gebruik van elektronica en zijn vermogen om verschillende muzikale stijlen en culturen te integreren in zijn werk. Zijn invloed strekt zich uit tot genres zoals ambient, new wave en elektronische muziek. Hij heeft veel artiesten en producers beïnvloed in de afgelopen decennia. We sluiten het uur af met enkele recentere werken van Sakamoto. Allereerst de soundtrack voor de film Babel uit 2006, waar Sakamoto met andere muzici aan werkte. Hun inspanningen werden beloond met een Grammy Award. Daarna maken we een sprong naar 2015, toen Sakamoto samen met Alva Noto en Bryce Desna de muziek voor de film The Revenant componeerde. The Revenant is een film die zich afspeelt in de Amerikaanse wildernis van de jaren 1820. Sakamoto en collega's lieten zich inspireren door de ruwe en ongerepte omgeving van de film en de emotionele reis van de hoofdpersonages. De soundtrack bevat een mix van orkestrale en elektronische elementen en werd bekroond met een Academy Award. U gaat nu luisteren naar een selectie uit de soundtracks van beide films, Babel en The Revenant. Daarmee komen we aan het einde van deze editie van Cinematheque op de Concertzender. Samensteller was Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie kunt u vinden op de website concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. En daarin brengt de concertzender, zoals u weet, eigen live opname. En in deze uitzending is dat om te beginnen een groot werk van de Nederlandse componiste Mathilde Wantenaar. Dit jaar ging van haar het Lied van Koyos in première. En dat is een avondvullend oratorium op een libretto van Willem Bruls. Het stuk bestaat uit 4 delen en gaat in op de menselijke nieuwsgierigheid en de dubbelzijdigheid van wetenschappelijke ontdekkingen. Koyos is namelijk de Griekse god van de intelligentie. U hoort nu eerst de delen Charles Darwin en Madame Curie. De opname is gemaakt door Tom Dunnebier op 24 mei tijdens het Oranjewoud Festival. Hier is het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Florian Helgat.

Dat waren de eerste twee delen, Charles Darwin en Madame Curie, van Mathilde Wantenaars Lied van Coyos. Ze schreef dit stuk speciaal voor het Nederlands Kamerkoor. En dat koor gaat nu verder met de delen Proloog en Albert Einstein.

U heeft geluisterd naar het oratorium Het Lied van Koyos uit 2026 van Mathilde Wantenaar. De uitvoering was door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Florian Helgat. En verder hoorde u Merel Verkamme viool, Lotus de Vries altviool, Annemijke Burgel cello, Mark Haanstra contrabas en Ramon Lormans slagwerk. Concertzender Live gaat nu verder met enkele bagatellen van Ludwig van Beethoven uit zijn opus 33. Ze worden gespeeld door pianiste Imogen Cooper en de opname is gemaakt door Hans Fischer.

Imogen Cooper speelde als intermezzo een paar bagatellen van Ludwig van Beethoven. We gaan nu door met opnames gemaakt tijdens het Aurora Festival 2026 in de concertboerderij Valthermond. En die opnames zijn gemaakt door Tom Dunnebier. Eerst klinkt Homenage pour le tombeau de Claude Debussy van Manuel de Falla, gespeeld door pianist Paul Komen. En vervolgens hoort u het pianoquintet opus 849 in G klein van Enrique Granados. En dat wordt uitgevoerd door Jorian van Nee piano, Annette Verboom en Anna de Vries altviool, Lisa Eggen altviool en Carlien Bartels cello.

U hoorde het pianoquintet van Enrique Granados. Het ensemble wordt uitgebreid en bestaat nu uit Yvinke Hogeveen klarinet, Annette Verboom viool, Carlien Bartels cello, Pablo Garcia Valles klavecimbel, Marieke Renkema dwarsfluit en Jens Opma hobo. En ze spelen het concert voor klavecimbel, fluit, hobo, klarinet, viool en cello van Manuel de Falla.

U kon luisteren naar het werk La Gran Soledad voor strijkkwartet van de Amerikaanse componist Huck Hodge. Larry Lipkis, geboren in 1951, is een veelzijdige Amerikaanse componist, muzikus en professor in de muziek. Hij is vooral bekend als composer in residence aan de Moravian University in Bethlehem, Pennsylvania, en als virtuoos bespeler van de Viola da Gamba in de Baltimore Consort, een gerenommeerd ensemble voor renaissance en oude muziek. Hij componeerde meer dan 100 werken. Recent verscheen op het Naxos-label een nieuw album van hem, Pierrot and Friends. Het bevat 4 concerti van de Amerikaanse componist, gebaseerd op de kleurrijke theaterfiguren uit de Commedia dell'arte. Het album opent met het titelwerk Pierrot, een concerto van bijna een half uur uit 2002, waarin het personage Pierrot muzikaal wordt verpersoonlijkt door de fagot. Lipkis schreef zijn werk Pierrot oorspronkelijk als een concerto en bewerkte het later ook nog tot een trio voor fagot, cello en piano. Het muziekstuk is opgedeeld in 3 delen die elk zijn geïnspireerd op een specifiek kunstwerk waarin deze personages een rol spelen. We gaan luisteren naar het werk Pierrot, uitgevoerd door het Lviv Nationaal Symfonisch Orkest onder leiding van Theodore Kutcher. De fagot, die zoals gezegd een hoofdrol speelt en Pierrot vertegenwoordigt, wordt bespeeld door de Oekraïense fagotist Andriy Kachuk.

0: Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en nog even die reminder voor vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. Want dan vindt in Tivoli Vredenburg de tweede editie plaats van de Orange Jazz Days. Het beste van de Nederlandse jazz van dit moment. In de volgende zalen, de Hertzaal, Cloud 9, Club 9 en Plein 6. En in de Pit, want dat is een mooie kleine zaal boven in Tivoli Vredenburg. En daar hebben wij onze eigen In Jazz podcastzaal. En met de collega's van Omroep Max gaan we daar 2 dagen lang opnemen. Korte sessies gaan we daar doen in die zaal. Interviews, we laten stukken van cd's horen en wie weet wat er nog mee gebeurt. En daar ben je ook van harte welkom. Dus kom gezellig langs in de Max In Jazz podcastzaal tijdens de Orange Jazz Days. En nou we het toch over evenementen hebben, als je een professioneel muzikant bent, let even goed op. Want je kunt je voor 30 september nog aanmelden voor een zeer belangrijk evenement, de grootste jazzbeurs van de wereld, Jazz Ahead in Bremen. Van 22 tot en met 24 april 2027 vindt Jazz Ahead plaats in Bremen. En zoals altijd zal Bumme Cultuur in jazz op Jazz Ahead weer een mooie stand hebben, de Dutch In Jazz Stand. Maar je kunt ook spelen daar. Je kunt spelen als jij geselecteerd wordt voor een showcase. Wil je informatie hebben over hoe je dat moet doen? Stuur me dan een e-mail. Dan stuur ik je de website door waar alle informatie te vinden is. co@injazz.nl. co@injazz.nl. Je kunt je en aanmelden om daar te spelen, als je natuurlijk geselecteerd wordt door een internationale jury. En je kunt je ook aanmelden als participant in ons In Jazz team. Dus nog een keer, go@injazz.nl. Ja, Jazz Ahead, het is altijd weer een groot, groot feest. Iemand die bijvoorbeeld geselecteerd werd, was Peter Samoa met zijn band. En om even die sfeer te geven, laat ik je het laatste stuk horen van zijn set, dat hij zelf aankondigt, waarbij hij ook nog even de band introduceert. En hij heeft er al heel veel werk aan overgehouden, weet ik toevallig. Dus als je een muzikant bent en je wil daar spelen en je wil in aanmerking komen voor zo'n showcase, grijp je kans en mail mij co@injazz.nl. En dit was vorig jaar Peter Samoa.
1: Give it up once again for Antoine O'Brien on the keyboards and piano. Marijn van der Ven on the bass. Jens Meyer on the drums. Danny Robout on percussion. So we are playing the music from my new album entitled Walking Distance, which was released on Act Music last month. So if you haven't listened yet, this is the time. Now is the time. Yeah. So we played the last song entitled Chef Groove.

Peter Samoa tijdens Jazz Ahead. En Jazz Ahead 2027 komt eraan. En voor 30 september kun jij je nog aanmelden om mee te dingen naar zo'n felbegeerde plek voor een showcase. En dan nu dit.

0: Dit stuk heette Amélie en dat is het openingstuk van de cd Love Letters van de formatie Sunflower. En de vaste luisteraars die hebben al muziek van deze cd gehoord en weten dat Sunflower vlak na de oprichting al te gast was bij ons in de Pocket Concerts. River Adomeid, bas, spoken word. Amélie Spinks, vocals, spoken word, gitaar en bas. En Joost Leibaard, drums en percussie. Ook nog gast op deze cd, daarover later meer. Maar Joost is vandaag te gast bij ons in jazz. Welkom Joost.
1: Hallo.
0: Ja, een cd waar veel vragen kwamen in mij op toen jij hem stuurde. De luisteraars weten, wij kennen elkaar goed. Hè? We zijn ook collega's geweest op het conservatorium en je bent vaak in onze programma's te horen. In verschillende settings. Maar Sunflower was een nieuw initiatief.
1: Totaal nieuw, ja.
0: Kun je, voordat we over de inhoud van de cd gaan praten, iets vertellen over de oprichting van Sunflower?
1: Ja, het was eigenlijk al een soort stille wens van mij, ik denk al 20 jaar, misschien al langer, om een keer iets te doen met muziekstijlen waar ik ontzettend van hou, waar ik ook heel erg door beïnvloed ben, maar waar ik eigenlijk nooit iets mee gedaan had. En dat is country, folk, Americana muziek. Ik hou heel erg van zang sowieso, van teksten en nou ja, van die muziek in het algemeen. Ik ontmoette River Adomeid op het conservatorium 4 jaar geleden. Ik voelde ontzettend klik met hem, omdat hij heel Amerikaans speelt, maar dat tegelijkertijd combineert met een soort avant-gardistische instelling. Amélie ontmoette ik bij toeval 2 jaar geleden. Ik hoorde toen haar EP Warm Light, een soloproject van haar waar ze zichzelf begeleidt op gitaar. Ja, en toen vielen eigenlijk de puzzelstukjes in elkaar. En ik dacht van, hé, wij moeten met z'n drieën een band gaan starten. En ik ga proberen daar muziek voor te maken en teksten. En volgens mij wordt dat gaaf. Zo ja. Is het eigenlijk begonnen.
0: Ik wil even inzoomen op één ding wat je net zei over River. River speelt Amerikaans.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: The Time. Hij heeft een ontzettend diepe Amerikaanse folk timing, zou je kunnen zeggen. Dus hij kan heel goed op de 1 en de 3 spelen. Tegelijkertijd is het een waanzinnige jazzbassist ook. Maar echt traditionele Amerikaanse jazz spelen, dat doet hij eigenlijk liever niet. Hij doet liever juist andere dingen. En zijn Amerikaansheid zit ook in zijn eigen muziek, zijn eigen teksten. Hij heeft zelf een te gekke cd gemaakt met Flatland Prayer, Gods, Guns and Gays. Waar dat heel goed in te horen is. En dus dat is een beetje de Amerikaanse component.
0: Ja. Overigens, dat stuk net hadden jullie al gelijk 2 gasten ook uitgenodigd. Wolfert Brederode,
1: ja.
0: Piano. Die ken je natuurlijk onder andere van het kwartet van Juri Honing.
1: Daarvoor al. Ik speel met Wolfert meer dan 20 jaar. Ja. Ik begon eigenlijk als duo.
0: En Tim Langendijk.
1: Ja.
0: Die ook steel string guitar speelde en slide guitar. Wat natuurlijk heel erg past binnen dit concept.
1: Ja, ik tijdens de inspeel live concerten vorig jaar had ik het idee dat het voor de plaat mooi kon zijn om een beetje wat meer textuur en extra kleur toe te voegen. Ik dacht inderdaad aan piano en aan gitaar. Piano was een logische keus met Wolfert. En ja, Tim is gewoon geniaal in deze muziekstijl. Ja. En hij had 12 gitaren meegenomen. En hij kan dit zo ontzettend goed. Ik had nog nooit met Tim gespeeld.
0: Nee?
1: Nee, nog nooit.
0: Ja, geweldig gitarist.
1: Ja.
0: De oprichting is duidelijk. Jullie gingen spelen. Jullie waren al heel vroeg bij ons in de Pocket Concerts. Hè?
1: Ja,
0: dat,
1: ja.
0: Was echt, dat is nog steeds te zien overigens op het YouTube-kanaal Pocket Concerts onderliggend streepje NL. Dus Pocket Concerts onderliggend streepje NL. Je presenteert het echt als een trio. Ja. Toch heeft het ook een heel hoog Joost Leibaard gehalte. Want de teksten die zijn veelal van jou. En er is natuurlijk een aardig verschil vast te stellen. Namelijk dat Amélie en River zitten relatief in het begin van hun carrière. Maar voor jou heeft dit ook een soort gelaagdheid wat betreft keuzes die je maakt artistiek na al een behoorlijk lange carrière. Ook al heb je natuurlijk een uitermate jeugdige uitstraling, dat weten we allemaal. Maar je zit al heel lang in het vak. Dit is voor jou ook een soort keerpunt geworden, heb ik begrepen.
1: Absoluut. Ik had deze plaat nooit kunnen maken, 10 of 20 of 30 jaar geleden. Voor mij is het zeg maar het afhakken van al je zekerheden, zou je kunnen zeggen. Van de techniek. Ik bedoel, ik heb normaal ook qua drummen heb ik veel meer extra instrumenten en percussie bij me. Ik ben nu eigenlijk heel erg teruggegaan naar de basis voor mij wat muziek is, namelijk ritme en klank. En dat binnen Americana country style. Maar er zit natuurlijk ook nog een wat, ja, een wat vrijere component aan die ik ook heb met spoken word. En in het begin speelden we ook veel stukken van Amelie, maar op een gegeven moment vonden we alle drie. En River en Amelie hebben mij heel erg gestimuleerd om meer te schrijven en vooral ook meer teksten te schrijven. En dat heeft me ontzettend geholpen. Zij hebben mij daar ook mee geholpen. En ook alles wat ik meenam vonden ze eigenlijk te gek. En daar konden we iets mee. Dus dat stimuleerde me heel erg om steeds meer te maken. En zo is dat album eigenlijk tot stand gekomen. De eerste twee stukken van het album, Amelie en Sunflower, daar heb ik de muziek voor gemaakt. En Amelie heeft de teksten geschreven. Dat waren ook de eerste twee stukken die ik inbracht. En toen durfde ik echt nog niet zelf teksten te schrijven. Maar dat kwam gedurende het proces steeds meer.
0: We gaan nu naar het Sunflower luisteren. Is het stuk genoemd naar de groepsnaam of omgekeerd?
1: Ik had eerst de groepsnaam.
0: Oké. Dit is Sunflower. De muziek van Joost Leibaert en de tekst is van Amelie Spinks. En je hoort dus de Sunflower aangevuld met Tim Langerdijk op gitaar.

0: Dat was Sunflower van de gelijknamige groep Sunflower. Love Letters heet de cd en ik praat erover met Joost Leibaard, die samen met Amélie en River aan dit project is begonnen. Hij legde net al uit dat het voor hem toch ook wel best een aantal stappen waren als muzikus, als artiest, om een aantal dingen aan te passen in of los te laten, nieuwe wegen te herkennen en ontdekken. Een titel die natuurlijk Amélie en River niets zei, was Growing Up in the 70s.
1: Nee, overigens is het zo dat als we het live uitvoeren en ook op het album doet River the Spoken Word, ja, die ik heb geschreven, dat stuk is heel grappig ontstaan. Ik nam 3 akkoorden mee naar een repetitie. Ik had zoiets, nou, ik heb deze 3 akkoorden, ik heb geen melodie, maar dit is de groove. Dus we gingen dat spelen en... Dus River zei meteen, ja, je moet gewoon een gesproken tekst overheen en jij moet dat doen. Dus ik reed terug en ik moest naar mijn garage en in de auto ontstond die tekst ter plekke. Dus ik heb hem gewoon ingesproken op mijn telefoon in het Nederlands en daarna in het Engels vertaald. En hoe meer ik me herinnerde, er kwam steeds meer. En de originele tekst is nog 10 keer zo lang, dus ik heb hem een beetje ingedikt.
0: Growing Up in the 70s.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.